0: vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat wij nog beter kunnen.
0: De voetbalfans in het Vandorp, in het Tebularpark in Borgerhout, konden leven met dat gelijkspel.
2: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
3: Een beetje teleurstellend.
4: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
0: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden de komende uren. Straks begint de dag bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en maximaal overdag tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag zelfs maxima boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK en ander sportnieuws vind je in de app van Sporza.
7: De beste hits non-stop.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
4: M&M Hits Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste Iraanse schepen hebben gisteravond een gebied in de Golf van Oman doorkruist zonder problemen of incidenten. Ze voeren in de zone die door de Amerikanen wordt gecontroleerd en waar de Amerikaanse marine een blokkade had opgezet voor Iraanse schepen. Iran en de VS hebben een principeakkoord bereikt. Daarin staat dat Iran de straat van Hormuz weer vrijgeeft, terwijl de VS de blokkade op Iraanse havens opheft. Volgens een bericht van het Amerikaanse leger blijft de zeeblokkade van kracht tot de officiële ondertekening van het akkoord. Dat is vrijdag. Maar uit gegevens van Tanker Trackers blijkt dat er nu toch al grote Iraanse olietankers voorbij de blokkade geraken. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert intussen positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran, omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met het gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels. En we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet. Maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
0: De andere tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, Iran en Nieuw-Zeeland. Die twee beginnen nu aan hun eerste WK-match. Ze staan op het veld, maar de wedstrijd is nog net niet begonnen. Saudi-Arabië tegen Uruguay is dan weer geëindigd op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit, voetbalde ook bijzonder veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. En dan nog een opvallend probleempje voor de Nederlandse voetbalfans. Bij onze noorderburen zijn er namelijk veel klachten over de oranje shirts van het Nederlandse elftal. Die shirts zijn namelijk te oranje op televisieschermen. Heel wat televisiekijkers hebben geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Er was sprake van een onprettige kijkervaring. Maar misschien hielp de uitslag in de wedstrijd tegen Japan ook niet echt. 2-2 was dat. Het weer vannacht, nog kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden. Straks wordt het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui, maar daarna wel droog en maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het dan nog warmer en vanaf donderdag maximaal ook boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En alle sportnieuws, alle WK-nieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.

0: Altijd de beste hits. Non-stop.
1: M&M hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wordt nu Lumia.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Pool is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van onder andere Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte gisteravond. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Jurrie Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, spelen op dit moment tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 1-1. Saudi-Arabië tegen Uruguay vannacht eindigde ook op 1-1. De Saudi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had het meeste balbezit en voetbalde ook erg veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. Vannacht kans op enkele buien nog. De komende uren minimaal rond 16 graden. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog of blijft het droog bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: M&M Hits Live.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met een gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
0: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, die spelen nu tegen elkaar. Het zijn daar verlengingen en het staat er 2-2. Saoedi-Arabië tegen Uruguay eindigde op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze niet. De precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog, die nu al meer dan 100 dagen duurt, zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, waar de overeenkomst ook persoonlijk getekend zou worden door vertegenwoordigers van de twee landen. De Amerikaanse vicepresident Vance zei wel al aan Fox News over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Tot nu was dat heel beperkt het geval en verliep dat erg moeizaam. Die nucleaire inspecteurs zouden er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt. Dat is de grondstof om kernwapens mee te maken. En bij de onderhandelingen van het principeakkoord zat Israël niet mee aan tafel. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft gisteravond wel gereageerd op een persconferentie. Israël is niet van plan om zich terug te trekken uit Libanon, zei hij. Een mogelijk twistpunt met Iran dus, want voor Iran was het belangrijk dat het staakt het vuren ook zou gelden voor Libanon. Het Israëlische leger zal ook aanwezig blijven in zones in Gaza en in Syrië, heeft Netanyahu gezegd. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde al 5 jaar in ballingschap in Polen. En in de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat zegt de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat. En de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken van ebola. Eerst nog kans op enkele buien en bewolkt. Daarna droger, het wordt tot 25 graden. Vanaf morgen wat warmer. Vanaf donderdag kan het warmer dan 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: M&M Hits Live.

0: Duivels speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Het WK voetbal is ook voor ons begonnen. Nu, België kwam gisteravond in de eerste helft op achterstanden bij Egypte. Na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. De aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd hadden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Ja, bij de andere tegenstanders in de groep van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, werd het ook gelijk spel. 2-2 werd het daar. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. En eerder gisteravond speelden ook topfavoriet Spanje en het kleine Kaapverdië ook verrassend 0-0 gelijk. En op verschillende locaties hebben mensen gisteren dan ook de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De voetbalfans in het Vandorp van het Te Boerlaarpark in Borgerhout bij Antwerpen konden leven met het gelijkspel.
2: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterkste tegenstander, absoluut.
3: Beetje teleurstellend.
4: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: Om de tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker vast. Ja. We zijn vertrokken.
0: De spontane staking van het personeel bij de bagageafhandelaar Avia Partner is voorbij. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in medewerkers omdat ze niet tevreden zijn over hun loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd en er waren dan ook lange wachtrijen. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag ook nog wel een paar vertragingen zijn. En vandaag eerst nog vrij veel wolken met hier en daar nog enkele buien, maar daarna wordt het droger, zonniger en ook warmer tot 25 graden. Morgen is het zonnig en nog warmer en vanaf donderdag halen we 30 graden en zelfs meer. M&M Hits.
7: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

hits. M&M hits. M&M hits. Te lo dije bien.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: M&M hits live.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: t'es ben bon.
1: M&M Hits.
2: Het is 7 uur.
1: 14 nieuws.
3: De Rode Duivels speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Ja, het WK-voetbal is ook voor ons eindelijk begonnen gisteravond. Egypte kwam wel in de eerste helft op voorsprong en dankzij de invaller Romelu Lukaku kon België gelijk maken in de tweede helft. Kevin De Bruyne zag ook dat de Belgen beter speelden in de tweede helft en kan ook leven met dat ene punt.
4: Ik denk dat we solider waren, dat we meer ons spel hebben kunnen spelen en ik denk gezien de match dat dat een beetje terecht is.
5: Ik denk het.
4: Het punt is niet zo slecht. Ik denk Egypte is een stevige ploeg en ja, we weten wat we moeten doen in de volgende twee matchen, dus dat komt goed.
3: Ja, bij de andere tegenstanders in de groep van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, werd het ook een 2-2 gelijkspel. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. Eerder gisteravond speelden ook topfavoriet Spanje en het kleine Kaapverdië ook verrassend 0-0 gelijk. En op verschillende locaties hebben mensen gisteren dan ook dus match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De voetbalfans in het Vandorp van het Tulboularpark in Borgerhout bij Antwerpen waren positief achteraf.
6: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Circus tegenstander, absoluut.
7: Beetje teleurstellend. De volgende match wordt beter. We bouwen op.
8: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
9: Een tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker vast. Ja. We zijn vertrokken.
3: De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner is voorlopig voorbij. In de nacht van zondag op maandag staakten de check-in-medewerkers omdat ze niet tevreden zijn over hun loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd en er waren ook lange wachtrijen. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag ook nog wel wat vertragingen zijn en later deze ochtend zou er ook een overleg zijn tussen die directie en de vakbonden van Aviapartner. Als dat niks oplevert, dan sluiten de vakbonden nieuwe acties niet uit. De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Volgens een VRT-nieuwsreportage van Pano zou de man persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat ook aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek en er komt ook een speciaal onderzoek in het Brussels parlement. Vandaag nog eerst veel wolk op sommige plaatsen met een paar buien, maar in de loop van de dag wordt het overal droger en zonniger en zeker ook warmer tot 25 graden. Morgen zonnig en ook nog een beetje warmer zelfs. En vanaf donderdag halen we 30 graden en meer.
2: M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf ik aan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: M&M Hits live.
3: M&M Hits.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op ikea.be.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

Non-stop. M&M hits. I am a dumb one. I can't.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia, movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Pizza Hut.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch? Dat is €20.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: M&M Hits.
6: Het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
7: De Rode Duivels konden niet winnen. Ja, op het WK voetbal in Seattle in de VS bleef de eerste match van België tegen Egypte steken op een 1-1 gelijkspel. Egypte kwam op voorsprong in de eerste helft, maar dankzij invaller Romelu Lukaku kon België gelijk maken in de tweede helft. De doelman Thibaut Courtois vond het een correcte uitslag.
8: In de match konden de twee kanten opgaan. De eerste helft waren zij beter, waren we een beetje te slordig in onze passing. We vonden het ritme niet. Dan de tweede helft denk ik dat we wel snel zijn gaan voetballen, kregen we meer kansen. Maar op hetzelfde moment waren ze ook gevaarlijk. Lekker op tegenaanval. Dus ja, al bij al denk ik dat het een correct gelijkspel is.
7: Ja, nog in de groep van de Rode Duivels eindigde Iran-Nieuw-Zeeland ook op een gelijkspel, namelijk 2-2. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. Eerder gisteravond speelden ook de topfavoriet Spanje en het kleine Kaapverdje ook verrassend 0-0 gelijk. Op verschillende locaties hebben mensen dan ook gisteren naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. En de voetbalfans in het Vandorp in Aalst in Oost-Vlaanderen waren wel een beetje ontgoocheld.
9: Het sfeer zat wel straf aan, maar ik zei het, de Rode Duivels was niet ideaal. Hè, ja.
10: Vanaf de gelijkmaker dacht ik wel dat het nog ging lukken om te winnen. Ja.
9: Ik had wel verwacht dat we zouden winnen. De Egyptenaren veel kansen gehad, wij ietsje minder. Ja. 1-1 is eigenlijk nog een chance om het te zeggen. Dus ja, wel wat teleurgesteld. Ja.
7: De middelbare school in Kortrijk in West-Vlaanderen blijft nog de hele week dicht, omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek zijn geworden door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op bosklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven en de school gaat ook strenger toezien op hygiëne, zegt de scholengroep Griso.
11: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Hè. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
7: De spontane staking bij de bagageafhandelaar Aviapartner is voorlopig voorbij. In de nacht van zondag op maandag staakten de check-in-medewerkers omdat ze niet tevreden zijn over hun loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd en er waren ook lange wachtrijen. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag ook nog wel wat vertragingen zijn. Later deze ochtend zou er ook nog een overleg zijn tussen de directie en de vakbonden van Aviapartner. Als dat niks oplevert, dan sluiten de vakbonden wel nieuwe acties niet uit. Vandaag eerst nog vrij veel wolken, met hier en daar nog een paar buien. Maar in de loop van de dag wordt het droger, zonniger en ook vooral warmer tot 25 graden. Morgen zonnig weer en dan nog warmer. En vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
6: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.
6: M&M Hits.

0: is van 23 tot en met 26 juni.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. M&M hits. Altijd.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Hits Live.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
4: M&M Hits.
3: Het is 9 uur.
4: VRT Nieuws.
5: Een school blijft nog de hele week dicht door het norovirus. In Kortrijk, West-Vlaanderen, zijn heel wat leerlingen en leerkrachten van een middelbare school ziek geworden door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op postklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven en de school gaat strenger toezien op hygiëne, zegt de schoolgroep. Is er niet zo?
6: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open, maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
5: Deze zomer zullen verschillende podia van Graspop, Metal Meeting, Rockwerchter en Bukkelpop live gestreamd worden op VRT Max. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens beide festivalweekends kunnen bekijken. Tot vorig jaar werden die livestreams enkel uitgezonden via Pix van Proximus. En VRT Max zendt nu de optredens uit in samenwerking met Studio Brussel. Dat vertelt de netmanager Steven Lemmes.
7: Om iedereen mee te laten genieten, want je kan niet alleen naar onze radio-uitzending kijken, maar dit jaar zal je ook voor het eerst kunnen meekijken op het podium. We willen eigenlijk de festivals toegankelijker maken dan ooit. Studio Brussel heeft echt een lange traditie met festivals, met social en met radio. En dit jaar gaan we voor het eerst de handen in elkaar slaan met een aantal festivals en met VRT Max.
5: Op het WK voetbal in Seattle in de VS bleef de eerste match van de Rode Duivels gisteravond tegen Egypte steken op een 1-1 gelijk spel. Egypte kwam nog op voorsprong in de eerste helft en dankzij de invaller Romelu Lukaku kon België in de tweede helft gelijk maken. Op verschillende plaatsen hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. In Oostende keken heel wat mensen aan de Hippodrome.
8: Het is wel de moeilijkste match van de eerste fase geweest en dat was de enige dat we wel mochten gelijk spelen, dus vanaf nu kan het alleen maar bergop gaan en groeien in het toernooi.
9: Het was zo niet echt samenhang, de passen en zo waren ook niet top, denk ik. Heel veel balverlies.
10: Dat was heel vet. Nee, ik had wel een beetje meer verwacht, zeker van de aanval.
11: Romelu Lukaku, eerste minuut erin en een goal. We moeten hem gewoon van het begin basis spelen.
5: Vandaag eerst vrij veel wolken met hier en daar toch nog een paar buien. Maar na de middag wordt het overal droger, zonniger en ook warmer tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer dan vandaag. En vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: M&M hits. Altijd de beste hits.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
4: Nee, jij blijft zitten.
3: Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
8: Er gelden nieuwe regels voor langdurig zieken. Langdurig zieken zullen voortaan elk jaar door hun dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te krijgen. Dat is beslist door de federale regering. Volgens de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, is het een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
9: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
8: Vorig jaar waren er ongeveer 576.000 mensen die minstens een jaar niet meer konden werken door ziekte. De federale regering wil dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan eerst was voorspeld. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepy vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de dertiger met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet en 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan een 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevorderd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om de straf te bepalen. En deze zomer zullen verschillende podia van Graspop, Metal Meeting, Rockwerchter en Pukkelpop live gestreamd worden op VRT Max. Ook de mainstage van Tomorrowland zal je daar tijdens de beide festivalweekends kunnen bekijken. Tot vorig jaar werden die livestreams enkel uitgezonden via Pix van Proximus. En in het voetbal zal Christian Burgess de volgende 2 seizoenen voor A-Gent spelen. De Engelsman speelde de voorbije 6 jaar bij Union. Hij werd kampioen en won 2 keer de beker van België. Het contract bij Union liep af en nu heeft hij dus bij A-Gent een nieuwe club gevonden. Christian Burgess is 34 jaar. Vandaag nog eerst veel wolken, later op de dag wel enkele buien nog, maar in de loop van de namiddag dan weer droger, zonniger en ook warmer tot 25 graden. Morgen zonnig en ook nog warmer dan vandaag. En vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
4: M&M Hits Live.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
7: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
9: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
10: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits.
12: Non-stop.
14: Everybody get up.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
8: Ça va toch? Dat is €20.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: M&M Hits.
10: Het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
11: Er gelden nieuwe regels voor langdurig zieken. Langdurig zieken zullen voortaan elk jaar door hun dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest voor arbeidsongeschiktheid te krijgen. Dat is beslist door de federale regering. Volgens de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, is het een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
12: Ik heb het dus niet over mensen die in het ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die je behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
11: Vorig jaar waren er ongeveer 576.000 mensen die minstens een jaar niet konden werken door ziekte. De federale regering wil dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan eerst was voorspeld. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Stripie vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigden. 4 jaar geleden reed de dertiger met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet en 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat de man schuldig is aan 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevorderd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om de straf te bepalen. En als je moet tanken, dan wacht je misschien nog een beetje tot morgen, want benzine tanken wordt dan goedkoper. De maximumprijs van benzine 95 daalt dan met 5,5 cent naar €1,81 per liter. Dat is het laagste niveau in 3 maanden tijd. Ook diesel is vandaag al goedkoper geworden, zakt voor het eerst in 3 maanden ook onder de €2 per liter. Stilaan opklaringen. En het wordt ook een droge en zonnige dag vandaag. Met af en toe wat meer wolken, maar vooral ook warm tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer. En vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
9: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.
10: M&M Hits.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
10: Woe!
9: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van... Kruis.

0: Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in het nieuws. In 10 jaar tijd is het aantal nieuwsmeiders meer dan verviervoudigd en vooral jongeren haken af. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel. Traditionele nieuwsmedia blijven het in vergelijking met andere landen wel goed doen, maar ze kunnen nog veel leren van nieuwe formats, zegt de VUB.
1: De gebruiker een beetje halfweg ontmoeten wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws, of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
0: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met 8% gedaald. Nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen volgen een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bottuinen van CD&V. Een knelpuntberoep is een job waarvoor moeilijk personeel wordt gevonden, zoals in de zorg, techniek of bouwsector. Vorig jaar startten meer dan 20.000 werkzoekenden wel zo'n opleiding, maar meer dan 1 op de 3 gaat daarna niet werken in zulk beroep. Daarom vraagt Bottuinen dat de VDAB meer inzet op jobbegeleiding.
2: We moeten die knelpuntopleidingen ook anders organiseren, zodat die vlotter combineerbaar zijn met werk, met deeltijdswerk. Want de werkloosheidsuitkeringen zijn beperkt in de tijd, dus werkzoekenden hebben minder tijd om zo'n opleiding te gaan volgen. En we moeten inzetten op een betere uitstroom naar werk, bijvoorbeeld door jobcoaching vanuit VDAB.
0: En als jij gisteravond naar de Rode Duivels hebt gekeken, was je zeker niet alleen, want de wedstrijd tegen Egypte heeft gisteravond meer dan 1,6 miljoen kijkers gelokt op de VRT. Tijdens de hele match bleef het aantal kijkers ook opvallend hoog en stabiel. Van alle mensen die tussen 9 en 11 uur televisie keken, koos ongeveer 8 op de 10 voor het voetbal. En dat is uitzonderlijk veel, want normaal zijn televisiekijkers meer verdeeld over verschillende kanalen en zenders. Overal zon krijgen we deze namiddag tot 26 graden. Morgen start nog wat bewolkt, maar daarna komt de zon er opnieuw door. Vanaf donderdag wordt het warmer en warmer, met mogelijk 30 graden of meer.

0: pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked. En nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: bestaan nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Dolvikeuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht?
3: Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: M&M Hits Live.

0: een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Het is 1 uur.
3: 14 nieuws.
4: Jongeren vinden nieuws al maar minder interessant. Op 10 jaar tijd is het aantal nieuwsmeiders meer dan verviervoudigd. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in het nieuws. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel. Mensen gebruiken ook minder de radio, televisie en printmedia om nieuws te vinden. Ze vinden het al maar meer online. Maar er zijn ook mensen volledig afgehaakt, want de strijd om aandacht is bikkelhard, zegt de VUB.
5: De gebruiker een beetje halfweg ontmoet. Moeten wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
4: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met 8% gedaald. In Nieuwpoort in West-Vlaanderen is een fietser vanmorgen overleden na een aanrijding met een auto in de buurt van de haven. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren, maar de man van 36 overleed ter plaatse. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen volgen een opleiding voor een knelpuntsberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Boltuyne van CD&V. Vorig jaar startten meer dan 20.000 werkzoekenden zo'n opleiding, maar meer dan 1 op de 3 gaat daarna niet werken in dat beroep. Daarom vraagt Boltuyne dat de VDAB meer inzet op begeleiding.
6: Wij willen dat er meer werkzoekenden worden toegeleid naar de knelpuntopleiding, maar we willen ook dat die knelpuntopleidingen anders en beter georganiseerd worden, korter, modulairder, eventueel in combinatie met werk, zodat de kansen dat werkzoekenden ze kunnen volgen met succes vergroten. En 3, willen we dat VDAB heel actief werkzoekenden gaat begeleiden naar werk na het volgen van zo'n knelpuntopleiding, bijvoorbeeld met jobcoaching op de werkvloer om de kansen op succes te vergroten.
4: Tennisnieuws, want Serena Williams zal het dubbelspel op Wimbledon samenspelen met haar zus Venus Williams. Serena, 44 intussen, maakte vorige week nog haar comeback na bijna 4 jaar. Met haar 1 jaar oudere zus won ze het dubbelspel ooit op Wimbledon, al 6 keer zelfs. De laatste keer exact 10 jaar geleden. Het toernooi begint over 2 weken. Het blijft vandaag zonnig weer, zo'n 26 graden, net als morgen. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, met mogelijk 30 graden en meer.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
2: M&M hits. Altijd de beste.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vindt de vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al...

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. M&M hits live.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
12: M&M hits.
13: Altijd de beste hits.
12: Non-stop.

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Het is 2 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Flexijobben is populair bij 65-plussers. De meeste flexijobbers in Vlaanderen zijn tussen 25 en 39 jaar. Maar meer en meer mensen op pensioen doen het ook. 42.000 mensen ouder dan 65 flexijobten vorig jaar. Dat is 20% meer dan een jaar eerder. Ze verdienen vooral bij in het onderwijs, de uitvaartsector en de transportsector, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
7: Er worden meer en meer sectoren waar het kan geflexijobd worden. Het wordt gekender, het wordt aantrekkelijk om te doen. En gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen. Dus dat is voor veel enerzijds een aangename dagbesteding, denk ik. Iets te doen te hebben en ook een financieel duwtje in de rug.
6: Er komen strengere controles op vrachtwagens die de Brusselse tunnels willen inrijden. Vorig jaar zijn ruim 450 vrachtwagens of bussen betrapt in die tunnels, terwijl dat verboden is, zegt Brussel Mobiliteit.
8: Elke tunnel is ontworpen voor eigenlijk gewoon personenwagens. En we stellen vast dat er toch nog altijd heel veel vrachtwagens, maar ook autobussen in de tunnels rijden. En dat is om twee redenen gevaarlijk. De eerste is, de tunnel is daar niet voor ontworpen, dus er wordt schade aan de tunnel toegebracht, maar ook dat veroorzaakt heel lange files omdat die vast komen te zitten in de tunnel.
6: In de Duitse stad Potsdam zijn duizenden mensen op dit moment geëvacueerd omdat er een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. Het is een grote bom, ze weegt zo'n 250 kilogram, is intussen wel ontmanteld, maar de inwoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis, want er is nog een veiligheidszone van 700 meter ingesteld rond de vindplaats van de bom en daar wordt nu nog gekeken of er gevaar is op andere plekken. En meer dan 1,6 miljoen mensen hebben gisteravond op VRT gekeken naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Op het drukste moment zaten er zelfs bijna 1,7 miljoen kijkers voor het scherm. Daardoor keek ongeveer 8 op de 10 televisiekijkers tussen 9 en 11 uur gisteravond naar de match. Dat is veel, maar nog altijd geen record. Want de halve finale van het WK in 2018, toen België eruit ging tegen Frankrijk, werd zo'n 2,5 miljoen keer bekeken door televisiekijkers. Het blijft zonnig weer, zo'n 26 graden. En dat is ook exact wat we morgen gaan krijgen. Vanaf donderdag wordt het nog wat mooier en warmer, met mogelijk 30 graden of meer.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
13: M&M Hits. Altijd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: M&M Hits, live.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: makkelijk.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kunt het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Het is 3 uur.
16: VRT Nieuws.
17: De douane is klaar voor de Europese pakjestaks. Over 2 weken, vanaf 1 juli, zul je een minimumtax van €3 moeten betalen op pakjes onder de €150 die je online bestelt buiten de Europese Unie. Bijvoorbeeld op Chinese webshops als Temu of Shein. Elk item wordt extra belast, zegt de douane.
18: Je bestelt een pakket en de verschillende onderdelen zullen telkens apart worden belast. Dus je gaat €3 betalen of €6 of €9 of €12 in functie van de samenstelling van het pakket.
17: Dus krijg je een pakje met 10 t-shirts in bijvoorbeeld, dan is het 10 maal 3 of €30 dat erbij komt. Europese bedrijven moeten zo een eerlijke kans krijgen. De luchthaven van Luik werd vorig jaar overspoeld met 1,3 miljard pakjes uit China. De meeste flexijobbers zijn tussen de 25 en 39 jaar, maar meer en meer mensen op pensioen doen het ook. 42.000 mensen ouder dan 65 deden vorig jaar zo'n extra job. Dat is 20% meer dan een jaar ervoor. Ze werken daarbij ook in andere sectoren dan jongere flexijobbers, blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
19: Daar zien we toch een verschil met de andere leeftijdsgroepen, waar daar vooral horeca en handel populair is, zien we bij de 65-plussers vooral in het onderwijs, in de uitvaartsector, in de vervoerssector, de autorijscholen en het beheer van gebouwen. Dat zijn de sectoren waar zij het meeste flexijobben.
17: In Molenbeek is een man opgepakt met 94 flessen lachgas. Hij had zijn auto geparkeerd op straat en was net een ballon met lachgas aan het inademen toen een politiepatrouille voorbij reed. In de auto vonden de agenten 6 flessen, maar later bij een huiszoeking werden nog eens 88 flessen lachgas in beslag genomen. Lachgas wordt gebruikt als roesmiddel, maar dat is verboden en illegaal. Tennis. Serena Williams zal het dubbelspel op Wimbledon samen met haar zus Venus Williams spelen. Serena is 44 intussen. Ze maakte vorige week haar comeback na bijna 4 jaar afwezigheid. Met haar 1 jaar oudere zus won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer. De laatste keer dateert van precies 10 jaar geleden. Het toernooi begint over 2 weken. Het weer blijft zonnig. Zo'n 26 graden halen we rond deze tijd. Net als morgen, dan krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Vanaf donderdag warmer weer met mogelijk 30 graden of meer. Vrijdag is er 's avonds wel kans op wat onweer.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
16: IKEA.
15: Meer info op IKEA.be.
17: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: beste hits.
1: Non-stop.
0: M&M hits.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
8: Code Yellow!
9: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
9: Yep, info op telenet.be.
1: M&M Hits.
0: Het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
10: Aan de U Hasselt is mogelijk een gevaarlijke stof gelekt. De campus van de Universiteit Hasselt in Diepebeek is ontruimd omdat er een stof is vrijgekomen die waarschijnlijk gevaarlijk is. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op dit moment en hebben ook een ruime veiligheidszone ingesteld rond het wetenschapspark. Een gebouw waar aan materialenonderzoek wordt gedaan is afgesloten. Volgens de burgemeester zijn alle geëvacueerden wel veilig. De douane is klaar voor de Europese pakjestaks. Vanaf 1 juli zul je minstens van 3 euro moeten betalen. Nee, vanaf 1 juli zul je minstens een tax van 3 euro moeten betalen op pakjes onder de 150 euro die je online bestelt buiten de Europese Unie, zoals op Chinese webshops. Elk item wordt extra belast, zegt de douane.
11: Je bestelt een pakket en de verschillende onderdelen zullen telkens apart worden belast. Dus je gaat 3 euro betalen, of 6 euro, of 9, of 12, in functie van de samenstelling van het pakket.
10: Europese bedrijven moeten zo een eerlijkere kans krijgen. Vorig jaar werd de luchthaven van Luik overspoeld door 1,3 miljard pakjes uit China. Er is een nieuwe nationale campagne gestart in de haven van Antwerpen om havenmedewerkers te waarschuwen voor criminelen. Werknemers worden er meer en meer benaderd om bijvoorbeeld drugs te smokkelen. Met de campagne willen de overheid en de havensector personeel leren hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen en veilig kunnen melden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
12: Dat start met een onschuldige vraag, een ontmoeting bijvoorbeeld in de sportschool, waar dat meer informatie gedeeld wordt dan eigenlijk goed is vanuit het standpunt van de veiligheid. En wat we dan zien is dat een keer criminelen merken dat contact en die relatie kan worden opgebouwd, dat men de mensen betrekt en meetrekt in het crimineel netwerk en dat het zeer moeilijk is om daar nog uit te stappen.
10: En de prijs van ruwe olie staat op het laagste sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de Verenigde Staten en Iran een akkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. En die zeestraat is erg belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Zonnig weer blijft het, zo'n 26 graden halen we, net als morgen. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, met mogelijk 30 graden of meer.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Wij zitten vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Yellow. Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
15: M&M Hits. Altijd de beste.

0: Yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.

0: winkel als je bestelt via de app.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Er is toch geen gevaarlijke stof gelekt aan de U Hasselt. De campus van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek was sinds vanmiddag ontruimd omdat er mogelijk een schadelijke stof was vrijgekomen. Het alarm ging af en hulpdiensten evacueerden iedereen, maar het was dus vals alarm, zegt de burgemeester.
1: We hebben hier op de campus Diepenbeek een melding gekregen van dat er giftige gassen zouden vrijgekomen zijn. Al de personeelsleden en de onderzoekers die er bezig waren zijn uiteraard door het systeem in de dekking is getreden naar buiten gegaan. De politie is verwittigd, de brandweer. De brandweer is ter plaatse gekomen. Er zijn geen gassen ontsnapt, maar het systeem wat de detectie geeft voor de gassen, dat is blijkbaar kapot. Dat heeft een fout melding gegeven, dus eigenlijk los alarm.
0: In de provincie Antwerpen is een Albanese man opgepakt die al 7 jaar internationaal werd gezocht. Hij werd 27 jaar geleden in Italië veroordeeld tot een levenslange celstraf voor moord. Hij had in een ziekenhuis iemand doodgeschoten uit het Albanese criminele milieu en zijn wapen had hij verborgen in een boeket bloemen. Hij zat een deel van zijn straf al uit, maar door een foute beslissing kwam hij voorwaardelijk vrij. Albanië liet hem internationaal opsporen. Tech-biljonair Elon Musk stapt naar de rechter tegen de Duitse openbare omroep ZDF. Omdat de nieuwsanker zei dat Musk en de Brits extreemrechtse activist Tommy Robinson mee verantwoordelijk zouden zijn voor het aanwakkeren van de rellen van vorige week in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. ZDF heeft intussen een boodschap onder het bewuste filmpje geplaatst waarin staat dat de uitspraak onnauwkeurig en dus misleidend is. Tommy Robinson riep op tot protest en dat bericht werd gedeeld door Musk. De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de VS en Iran een akkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen en die zeestraat is erg belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Als je van plan bent om met je auto op vakantie te gaan en je rijdt elektrisch, weet dan dat je met een volle koffer en met alle zitplaatsen bezet 13% meer verbruikt dan met een lege wagen. Dat blijkt uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. Denk dus goed na, zeggen ze, over wat je meeneemt op reis.
2: Beperk de bagage en ga ook zorgen dat je niet te veel meepakt. Je hebt heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld proviant meenemen. Dat is kilo's, dat is vocht. Koop die dingen op de vakantiebestemming en dan kan je efficiënter rijden, gaat meer kilometers uit de batterij halen, minder laadstops nodig hebben en efficiënter op de vakantiebestemming komen.
0: En in Nederland zijn er veel klachten over de oranje shirts van de nationale voetbalploeg op het WK. Veel voetbalfans vinden die te oranje. Heel wat televisiekijkers hebben al geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft droog weer. Morgen opnieuw zonnig tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het heet, 30 graden of meer. Vrijdag wel wat meer kans op onweer.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: M&M Hits Live.

0: beste hits.
1: Non-stop.
0: M&M hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers

0: Most Wanted crimineel is opgepakt in ons land. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man gearresteerd die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, intussen 52, werd eind jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu. De federale politie heeft meer details.
1: Het is een man die veroordeeld is in een moordzaak uit 1997 in een ziekenhuis in Milaan, waarbij de daders zich voordeden als bezoekers en een wapen verborgen hield in een boeket bloemen. Nu, die man heeft tot 2019 in de cel gezeten en sindsdien is hij op de vlucht tot enkele dagen geleden het Fugitive Active Search Team in Antwerpen, de provincie Antwerpen, heeft kunnen arresteren.
0: De arrestatie verliep zonder problemen. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man ook aangehouden. Hij zit nu in de cel en zal uitgeleverd worden aan Albanië. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft 5 verdachten opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis. Dat kooigevecht vond zondag plaats op de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Een groep verdachten zou van plan zijn geweest om gebouwen in de buurt aan te vallen met drones met explosieven. Daarna zouden ze vluchtende mensen willen neerschieten en er zouden ook plannen zijn geweest om het terrein van het Witte Huis te bestormen. In de haven van Antwerpen is een nieuwe nationale campagne gestart om havenmedewerkers te waarschuwen voor criminelen. Werknemers worden er meer en meer benaderd om bijvoorbeeld drugs te smokkelen. De overheid en de havensector willen personeel nu leren hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen en dat ook veilig kunnen melden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
2: Dat start met een onschuldige vraag, een ontmoeting bijvoorbeeld in de sportschool, waar dat meer informatie gedeeld wordt dan eigenlijk goed is vanuit het standpunt van de veiligheid. En wat we dan zien is dat een keer criminelen merken dat contact en die relatie kan worden opgebouwd, dat men de mensen betrekt en meetrekt in het crimineel netwerk en dat het zeer moeilijk is om daar nog uit te stappen.
0: In Italië heeft een man zijn bromfiets teruggekregen 42 jaar nadat hij gestolen was. De Italiaanse politie vond het voertuig toevallig terug bij een controle. Toen bleek dat een bromfiets al sinds 1984 als gestolen geregistreerd stond. De eigenaar is intussen 58 en dacht eerst dat iemand een grap maakte toen de politie hem opbelde. Nu wil hij de bromfiets opknappen en er opnieuw mee rondrijden. En dan nog iets voor als je zelf op roadtrip gaat. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die auto geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. En ook snelheid speelt een rol.
3: Hoe hoger de snelheid, hoe meer dat aerodynamica begint te spelen. Dus wanneer je 100 km per uur rijdt, zit je met elke auto vrij zuinig. Maar wanneer je naar 120 of 130 gaat gaan en je hebt dan een dak koffer of een fiets op het dak staan, dan gaan die verbruiksverschillen echt nog veel groter worden.
0: En dan het weer. Vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft wel droog. Morgen opnieuw zon overdag tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, 30 graden of meer.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep. Info op telenet.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal.
3: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kun je het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien...

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Ons land heeft een most wanted crimineel opgepakt. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man gearresteerd die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, intussen 52, werd eind de jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu, zegt de federale politie.
1: Via intens speurwerk heeft het FAST, dat is hun specialisatie om voortvluchtige criminelen op te sporen, hebben ze hem kunnen lokaliseren en die man is uiteindelijk zonder incidenten gearresteerd kunnen worden. En de onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. De procedure loopt nu dus normaal gezien als iemand internationaal geseind staat via een red notice. Dan is het de bedoeling om die persoon dan uit te leveren aan het land dat die geseind heeft.
0: In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is vanmiddag brand uitgebroken rond 4:30. Die brand is intussen onder controle, zegt de brandweer.
2: Op dit moment is het vuur volledig omschreven. Hier en daar nog een kleine brandhaard, maar onze ploegen zijn met 4 bosbrandweerwagens en een heleboel manschappen ter plaatse en hebben het vuur onder controle eigenlijk.
0: Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog niet bekend op dit moment. Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner. Die hadden gisteren ook spontaan het werk neergelegd uit onvrede met een nieuw systeem voor de lonen. Vandaag was daar overleg over, maar zonder resultaat. Voor de reizigers zou er weinig hinder zijn. Bij Israëlische droneaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen. Iran en de VS zeggen dat de aanvallen op Libanon moeten stoppen, zoals ook is afgesproken in het voorlopige akkoord tussen beide landen. Maar Israël is bijzonder ongelukkig met dat akkoord. En de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft 5 verdachten opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis. Dat vond zondag plaats op de 80ste verjaardag van president Donald Trump. De groep verdachten zou van plan zijn geweest om gebouwen in de buurt aan te vallen met drones met explosieven. En daarna zouden ze vluchtende mensen hebben willen neerschieten. Het weer, dat is vanavond en vannacht wat bewolkter, maar het blijft wel droog. Morgen weer veel zon overdag tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het puffen, 30 graden of meer. Vrijdag is er wel wat kans op onweer.

0: fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: M&M hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrigs. Er is veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Het brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen en dat heeft gevolgen voor de rest van het land. Je hoort Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
1: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
0: Het heeft ook gebrand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg. Die is onder controle. Rond 4:30 is daar brand uitgebroken. Enkele honderden hectare heidegebied is afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse, onder meer met een drone, en kon de brand vrij snel omschrijven. De oorzaak is nog niet duidelijk. De komende tijd blijft het wel opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
2: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
0: Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Door die centenindex worden de voltijdse lonen van hoger dan 4000 euro bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. Die wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex dus ook verrekend worden in de loonbrieven. Maar dat lukt niet in een aantal sectoren, zegt Pieter Timmermans van het VBO. Hij vraagt een overgangsperiode.
3: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
0: Het supermarktketen Colruyt heeft het afgelopen boekjaar minder winst geboekt dan verwacht. De netto-winst is gedaald met ruim 4% tot 337 miljoen euro. Colruyt blijft ook klanten verliezen. Het marktaandeel is verder gedaald tot ruim 28%. Volgens de supermarktketen komt dat doordat alsmaar meer concurrenten zoals Delhaize en Carrefour open zijn op zondag of 7 dagen op 7 open zijn. Bij die winkels gaat het vaak om zelfstandige uitbaters. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en opnieuw warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits non-stop.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. M&M hits live.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mijn Brecht Schaaprechts. Rusland bevestigt dat een militair fregat een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer dat jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers. Alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station een tijd lang verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen met grote gevolgen, zegt Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
1: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
0: De brand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is onder controle. Rond 4:30 was daar brand uitgebroken. Enkele hectare heidegebied is afgebrand. De oorzaak is nog niet duidelijk en blijft de komende tijd opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
2: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
0: En op het WK voetbal beginnen Frankrijk en Senegal zo meteen aan hun openingswedstrijd in New York. Frankrijk is de verliezend finalist van het vorige WK en geldt als een van de topfavorieten. Je kan die wedstrijd live volgen op VRT Canvas of via Sporza op Radio 1. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt opnieuw warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Wordt nu Luminus

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Hits Live.

0: The river is running.
1: Uur. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor kinderen die busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat ze buslijnen moet schrappen omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Daar is veel bezorgdheid over, zegt Anne Koster, directrice van de Vinderij.
2: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
1: De Lijn bevestigt aan onze redactie dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen en dat er nu gesprekken zijn met de betrokken scholen. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
3: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
1: De stichting pleit al sowieso voor een verbod op reclame voor zonnebanken en wil dat ze geweerd worden uit hotels, fitness- en wellnesscentra. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg heeft in de late namiddag een brand gewoed. Door de droogte en de wind kon het vuur zich snel verspreiden, maar de brandweer had de brand vrij snel onder controle. Enkele hectare heide is daar afgebrand. De brandweer vraagt om de komende tijd wel alert te zijn, want het risico bij dit weer is groot, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
4: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
1: Rusland bevestigt dat een militair fregat vanochtend een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer het jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers en alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde tussen de Isle of Wight en de Normandische kust. En op het WK voetbal speelt Frankrijk tegen Senegal. Na een kansarme eerste helft is de ruststand daar 0-0. Senegal kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Jackson trapte tegen de paal. Frankrijk is de verliezend finalist van vorig WK en is nu een van de topfavorieten. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: hits non-stop. M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: M&M Hits Live.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstap plaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
2: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden. Omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
0: Op het WK voetbal speelt een van de topfavorieten Frankrijk zijn openingswedstrijd tegen Senegal. Geert Hermans, we zitten daar in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
3: De Fransen gaan de partij zeker winnen. Het staat 3-1 voor tegen Senegal. Het speelde een flauwe eerste helft Frankrijk. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in de tweede helft geraakte de Franse sneltrein echt wel onder stoom. Eerst werden de kansen nog gemist. Maar halfweg de tweede helft kon Mbappé dan toch een knappe opening van Olysee in doel werken. Voor Mbappé zijn dertiende WK-doelpunt al. En Senegal kon het tempo echt niet meer aan. Frankrijk duwde door. En de ingevallen Bradley Barcola zette de kers op de taart. 2-0 na een paas van Rabiot. Even was het nog schrikken voor Frankrijk toen in de toegevoegde tijd Senegal wist tegen te scoren via Mbappé. Maar het antwoord liet niet lang op zich wachten. Het antwoord van Mbappé, die met een heerlijke schip van op 30 meter de 3-1 binnentrapte. Frankrijk wint dus van Senegal. Dik verdiend met 3-1.
0: Dank je, Geert. En nog in de groep van Frankrijk en Senegal speelt Irak tegen Noorwegen. Die wedstrijd begint om middernacht. Het weer vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: en Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: M&M Hits Live.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van de Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen we elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: Verschillende scholen zeggen dat dat niet werkbaar is voor deze leerlingen. Er is veel bezorgdheid over dat plan, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij in Lokeren.
2: Heel ernstige bezorgdheid. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein, kinderen met een gedragsstoornis, dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
0: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
3: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee en volle zon op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
0: In afwachting van een totaalverbod wil de stichting dat er een verbod komt op reclame voor zonnebanken en dat ze geweerd worden uit hotels en fitness- en wellnesscentra. Sport op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Eremans.
4: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbaye voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
0: En zo net is ook de partij tussen Irak en Noorwegen begonnen. Dat zijn de andere landen uit de groep van Frankrijk en Senegal. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag opnieuw veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Zo dinsdag 16 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Hits Live.

0: 1 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Alain de Korte. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstap. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: Gisteren hebben in totaal 710 mensen aan boord van kleine bootjes het kanaal illegaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat is een recordaantal op één dag sinds begin dit jaar. Het zijn cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Sinds begin dit jaar zijn bijna 10.000 mensen illegaal aan de Engelse kust aangekomen. Dat is wel een daling van zo'n 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april hebben de Britse en Franse regering een nieuwe overeenkomst ondertekend om de levensgevaarlijke overtochten over het kanaal te voorkomen. En op het WK voetbal heeft Frankrijk, een van de topfavorieten, zijn eerste groepswedstrijd gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Heermans.
2: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbaye voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
0: En met die twee doelpunten steekt Mbappé Olivier Giroud voorbij als Frans topschutter aller tijden. In dezelfde groep als de Fransen spelen Irak en Noorwegen op dit moment hun eerste groepswedstrijd. De tweede helft gaat zo meteen beginnen. Bij de rust staat het 2-1 voor Noorwegen. En de Noorse doelpunten die werden gemaakt door Erling Haaland. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. En woensdag begint bewolkt. In de loop van de dag wel meer zon en warm ook tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: Het is 2 uur, een heel goeienacht. 14 nieuws met Alain de Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan. Voor onder meer drugssmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijke huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals als het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zijn bezorgd over het plan, zegt Anne de Koster, de directrice van de Vinderij in Lokeren.
1: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
0: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken, vaak in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Eén daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakte iets